0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, jullie wel.
1: Ah, is het nog
2: aan? Nee.
0: Ik ben wel alleen van wie die.
1: Oké, Aya.
0: Oké, Aya, zet dan.
1: Yep.